0: Hallo, mijn naam is Irma en ik vrij me dat u nog aan het hartje wist. Dit programma heet Vrouwens met Hopening. Hoe heet u dat vandaag, Hilde?
1: Mij heet het goed, dankzij. Jede week hebben we dat verlangen van wat te reden op ons programma wat onze touwheren moet geven wordt en er leven. Onze thema's zijn zeer verschieden. Eensmaal reden we te jonge vrouwens, andermaal van kinga, oudermaal van elle worden. Ditmaal is dat van onabrechtigheid.
0: Hilde, wat is dat, wanneer leer je dat? Fangt dat niet ook ganz jong aan?
1: Jo, zo'n brugt einer kinga nicht bijbrengen. Ik leef dat voor het goud zijn, van wie moet dat van reden worden. Wat zal einer doen, wanneer einer dat antwoordt, dat een kind leer je dat?
0: Wie is met dat met de oppassen wat we zeggen of doen, wanneer onze kinga leer? Erstens moeten zij weten wat leerjes zijn en wat de waarheid is. En einfach proberen dat bij te brengen wat wichtig dat is, dat einer oprechtig is.
1: Ik leef ook van einer bloos dol even een kind is, van dat je leuwe haft, dan hebben die wiederhaan angst, de waarheid te zeggen. Wie worden nach meier even dit heren van Carol? Ihr schwoven nu een leithartje.

Min vriend, vi hebben de woord van deel. Vi kennen nu God harsje en wat hij ons in de Bibel zegt, dan waar vi zinnen zijn hebben. Oder vi kennen nu zoton zinnen lees harsje en ons loten van arm verleiden. In Römer 3, vers 23 zegt dat, vi zijn alle te kort gekomen van God zinnen heiligheid. Zoals vi weten is God heilig en gerecht.

Hij heeft ons gemerkt en kan ons niet aannemen met onze zind. Wie moet er bestraft worden voor onze zind? Wat heb je dan doen door met, wanneer wie van God op Emma je trant zendt? Dan moet wie weer lezen dat God wel een lijftolje en genetje voeren zende to ons. Hij heeft een waar gemerkt, wo wie kennen en zijn jeen woord komen. We hebben al meermaal door van je reed, niet zo? En dan deed God Jezus en deze welten en checken, zoals een mens die door voor onze zin stoven kon. Jezus deed God wel eens je hartje, want dat ook zeer schwoer weer voor hem. Al de stroof die we hebben zullen, wie op Jezus je laagt. Door is over een grote onderscheid tussen Adam en Jezus. Laat me die dort lezen in Rijma 4, vers 17. Durch Adam zine eine Sind, herrscht die dood über allem. Ober deze Gott zine graute Genod en Gerechtigkeit schenken lote, zelle am Leben durch Jesus Christus herrschen. So als durch einen Mensch zine Sind de Verdammnis über alle Menschen chaim, gerot so chaim durch einem zine Gerechtigkeit de rechtvordering voor alle mensen. Alles wat God van ons verlangt, is zijn geschenk van zijn vergeving aan te nemen, door Jezus zijn dood. Vraagst u die dan, wat moet ik nog doen? De antwoord is einfach, nust. Du moet bloos je leven en dan je huurzaam zijn. Du kost de zeiligheid niet verdienen met goede woordje. Voor ons is dat onmeerlijk den priest te betonen den God verlangen deed. Mijn vriend, wanneer du de entscheidung merken deest om Gottes leven, dan wirst du in zijn Gottes worden. Den Körper wordt een dag sterven, krijg so als ademen einfach gestorven sind. Ober deine Seil wordt ab immer leven. Wir kennen nicht, wat dat eeuwige leven betonen. Dat is Gott zijn geschenk van de vergeving. Voor ons alle en God zijn genoed. Zo, dan als God zijn kind, kost du zo leven als du west. Nee, krijg zo als wie je huurzaam verlangen van onze tjinger, zo verlangt God dat van zijn tjinger. We hebben van jou gereed van waarheid en oprechtigheid. Dat is niet immer leicht, is het? Waarom is dat zo? Is dat wie ons oprechtigheid ons wat koste deed? Wanneer we wat aanrechte te doen hebben, dan doen we dat het liefste versterken. Weet je diep in die hoort dat je de waarheid versterken deest? Of is die verleid worden van vriend, krijg zo als eiva? Hast je dan ook nog een andere verleid te zijn? Zo wat kost je door met doen? Bloos God kon die reinje van binnen nu buiten. Jezus zegt, ik zie de waas, de waarheid en dat leven. China kämpft nun voren als bloos durch mij. Dat is in Johannes 14, vers 6. Jezus is de einzige waas voor de erleisung en dat eeuwige leven. Anders zegt hij, wat wie in onze zin sterven, wanneer wie niet aan hem leven. Hij zegt ook, ik zie de opstanding en dat leven. Wie aan mij leeft, zoals die, ik zie, die de doodes opwaakt en dat leven heeft. Wie aan mij leeft, wordt leven, wanneer hij ook sterft. Leefst u dat? Van jou, wist u die zin bekennen tot God en Jezus zijn opfer om Christus aannemen en met die ganze wat leven dat God de waarheid gereed heeft? Hij wordt die raden en leiden voor alle deur in die leven. Ik wil voor die nu beten. Wanneer du west, kost du met mij taub beten. Himmlische Vader, dank schijn dat du hast en waar je merkt dat wie kennen nu die komen. Wie zijn blind en zijn manchmal vom Satan verleid worden. Wie willen nicht in de dunkelheid blijven, wie willen in dien licht leven. En wie willen de waarheid aannemen en de waarheid ook reden. En Jezus zijn noemen. Amen.

familie Schnieder. Die waagde op een bruif en op een geld van Ruud. Jo, met eenmaal kwam een bruif. De mama laus hem met Lili en daar stond. Mijn lieve familie, het kon je deze maand nog schatten. Het weet niet wat passiert is, maar bij mij viel 20 moed. Het heb alles God gezegd. En het hoop daarop, hij wordt ook de weg vinden in dem die dit geld neemt. Maar het heb dit niet genomen, dat weet het gans genau. En de kous vier het ook zeer genau. En het weet ook dat dit geld gestolen weer, weil een dag voor dem dat het de 20 moed bij mij in het huis houdt, heb het niet ingekocht en nu zijn ze weg. Aber het bedient vertelt Oswald nog davon, weil het heb zo angst dat hij niet aan Gottes lief die leven wordt en nu bloos aan de schuld geven wordt. Behult het voor jünd en lief jüne Ruud. De mama wie ganz trurig. Lili ook, aber dan zeide ze, mama, weetst du wat, het kan nog meer jetzt netten en dan kanst du nog een bestje meer vertypen.

0: Hallo, ek sien Irma en vrou hier met die Taub te Zanne met dat program Vrouwes met Hoopning. Dit program is vir Vrouwes kraakzone as du en ek en is van Vrouwes Taub gestalt. En hier is Hilda. Wo jy die dat vandaar?
1: Mi jy tot goud, dankschein. Vandaar wel die rede van Elre en ere abgehoef met ere kinga. Ek leg die Irma te beobachte met diene jonges. Mij zit zo dat jene goede tijd hebben van die taub zijn.
0: Dat is zo, wie daunen. Wie zijn vriend. Wie hebben veel spuus van wie taub zijn. Ober dat jeft je arme tieren, van zij niet daunen zo als wie willen, en moeten dan mol traagje wezen worden.
1: Also dat is wel niet arme leicht in leeftool dit verhältnis te hebben met kinga.
0: Nee, dat is niet arme einfach en niet meerlich in tijd eva. Dat is je bloos normaal. Ober du es fehlet, wat eine daune kon dort hau, wann eine weit will.
1: Ek hab ook gesehne, dat du ernst sagst, woran du mat streng mat ernst sehne.
0: Jo, ek leif dort es wichtig, dat kinge weiter, woran wie ernst mat wiese, wat se nicht daune selle. Je grater se sind, je meie weisheit fehlt einem. Wann einer dann kon mat kinge dort derch arbeite, en nicht ernst den Eindruck gebe, dat wie jen ernst sind, dann haft einer in dal gewonnen.
1: Blijft bij me harken, dat je nog meer te zeggen over dit thema.
0: Hier is vader onze Diane. Zij is je mama en een grootmama. Zij reed hier te Elre in Kenya.
2: Hallo mijn vriend. Ik vrij me vandaag waren met die te reden. Ik zie vrouw van zo'n te reden wat mij nu omhoort ligt. We hebben twee dachten. Bed befried met jonge Tjenja. Tjenja abtraatje is tjene lechte zaag, ober dat kan een grote loon brengen. Wat ovi onze lijf bewiese, wil zij abwassen, want zij niet gehoorzaam en lijftolig zijn. Wat hebben die abtraatje, zodat die worden goede verantwoordelijke mensen zijn? Dat zijn goede en wichtige vragen, niet zo? En vielleicht hast du die selbst auf Vorken gestalt. Ich hab mich selbst gefragt, wat für eine Mutter soll ich sein? Oder, wat für eine Mutter wird ich wollen sein? Hast du dort selbst gewundert? Wir sind alle verschieden, und so als wie Tjenja abtraatje es auch verschieden. Unsere Eltern haben einen großen Eindruck gemacht auf uns in die Sache. Unsere Persönlichkeit haft ook nog maar veel damit te doen waar wie als Elre zijn. Wie worden zij zo met onze kinderen omgaan als onze Elre dat met ons gedaan hebben? Ik zie mij zeggen, een ruwe kind wat dit wat we zeggen is leicht met te verhandelen. Met een kind wat een stortje willen heeft en immer proeft wat die willen door te zetten, met die met een veel strenger zijn. We willen vandaag van verschillende wegen reden, wo Elre Tjenja abtraatje en wo dat is voor die Tjenja. Dit eerste wil ik reden van Elre wat even harschend zijn. Zo'n Elre hebben een grote controle over dat kind. Zij maken entscheidingen voor dat kind en doen die zaak niet met aanbereden of erklären. Dat verhältnis met dat kind is koud en stief. Die willen immer hebben dat dat kind geen fehler zal maken. Hast du deze soort Elre gezien? Die ihre Tjenja zo abtraatje, oder dat zelfs ervoor? Die Elre verlangen dat dat kind ihre reile gehoorje worden, ohne met aan dat durch te reden. Wo is dat voor zo'n Tjenja? Die feilen zich de meeste tijd aanzicht aan mank mensen. Zij weten niet kracht waar zij zich benemen zullen. Zij rechten zich naar anderen, dat die worden te rechte doen. Zij vinden dat schwer, zelfstandige entscheidingen te maken, wil zij niet erlaubt worden voor zichzelf te denken of willen. Zij kennen niet wat doen ohne zich lang bezennen. Tjenja van zo'n Elre worden volken geen onzinnen van die abwassen doen, wils de Elre hebben zoveel van aan verlangt. Nog een andere weg wo Elre Tjenja abtraatje, is van zij eindoudig en gelijkheldig zijn. Dat leven dreht zich ram aan als ältere. Ze zijn veel dollar bekemmerd om zichzelf als dat kind. Ze worden voor dat neidigste zorgen, zoals eten en de woonstede, aber anders kämmeren ze zich weinig om wat dat kind dat jeet. Ze worden niet veel met dat kind reden om aan te wijzen dat ze wat ram geven. Ze maken zich dat druk met wat aan interesseert en doen niet nur dat kind horchen. Ze zijn niet interessiert in ihre Geschichte oder wann aan wat wij deed oder met wat ze spelen. Zo'n ältere vergeten dat ihre Kinder zijn dat wertvollste wat ze hebben. Sehr veel Kinder worden niet reich besorgt, wils de ältere dat tot druk hebben oder wo bloß ne Mama oder ne Papa is. Die Mutter vork en andere Leute ihre Kinder abtragen. In zo'n Umstand mag de Kinder zich selbst weiden. Wo TV te zijn is, kan dat zeer schädlich zijn, wann dat kind te veel zijn deed, wat aan schlechten Einfluss is op aan. Kinder van ältere, die eindeutig en niet beständig zijn, weten niet wo zij zich benemen zullen. Later hebben zo'n Kinder manchmal een graal jen de ältere. Dan zijn er zo'n ältere, die alles toch laten wat ihr kind deed. In zo'n heim hebben de Kinder die macht en veel te zeggen. Zo'n ältere zijn leeftolig, nemen de Kinder aan zoals zij zijn en doen weinig verlangen. Dit schijnt zeer leicht te zijn voor de Kinder. Alles wordt toch geloten. De Kinder hebben geen regelen waar nu zij zich rechten zullen. Zij hebben geen verantwoordingen. En wordt niet geleerd anderen te respecteren. Met ohne zo'n grenzen vallen Kinder zich onzeker. De ältere worden irgendwas doen wat dat kind hebben wil. En is angst dat dat kind aan niet wat rekenen wordt, wann ze aan terugwijzen moeten. De Kinder wordt meest niemals oder überhaupt nicht bestraft. Zo'n Kinder zijn ongelukkig en niet uitgewassen. Aber wann ze groot worden, hebben ze een leeftoeliet verhältnis met ihre ältere. Ihr Eck nach Maya Sai, wel wie nu een beetje muziek horchen.